De rabers die je ziet nog een keer. Zij is weg, zij de malveren, hier is door niet te horen. Ze is al niet de beide, het thema is al ziemlich horig. Wir sollten jetzt nicht länger drauf rumreiten, sonst wird leider der Diskurs noch besser.